Het zal een dagelijk zoals de verandering zit. Station de Wijs, waar is kunt. Het wil is de wonen in het zelschap. En dan ben de bonen. Voor wie het zo legal? Ja, je gaat zelschap met Go Breeders Grapple, David Sims, Alring.